0: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Is de uitverkoop nu al begonnen?
3: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken
4: op radioseabreeze.nl.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: De webshop op radioseabreeze.nl breidt alsmaar uit.
14: Er kan nog meer bij.
15: T-shirts, mokken, posters, pennen.
13: Hou de webshop op radioseabreeze.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radioseabreeze.nl.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: 10 jaar.
8: naar Radio Seabreeze.
13: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
8: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
14: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
8: Feel the breeze.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting bij de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Pakistan treedt op als bemiddelaar en heeft boodschappen tussen beide landen overgebracht. De spanningen blijven hoog, ook door meldingen van luchtafweeracties boven het eiland Qasem. Trump waarschuwt dat nieuwe aanvallen alsnog mogelijk zijn als er toch geen akkoord komt. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Buitenlandminister Rodriguez noemt de beschuldigingen leugenachtig en belachelijk. Aanleiding is een bericht van Axios dat Cuba honderden drones uit Rusland en Iran zou hebben aangeschaft. Volgens Cuba probeert de Verenigde Staten daarmee een mogelijke aanval op het eiland te rechtvaardigen. President Diaz zegt dat Cuba geen agressieve plannen heeft tegen de VS. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Is de uitverkoop nu al begonnen?
4: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.

0: geluisterd naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting bij de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Pakistan treedt op als bemiddelaar en heeft boodschappen tussen beide landen overgebracht. De spanningen blijven hoog, ook door meldingen van luchtafweeracties boven het eiland Qasim. Trump waarschuwt dat nieuwe aanvallen alsnog mogelijk zijn als er toch geen akkoord komt. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Buitenlandminister Rodriguez noemt de beschuldigingen leugenachtig en belachelijk. Aanleiding is een bericht van Axios dat Cuba honderden drones uit Rusland en Iran zou hebben aangeschaft. Volgens Cuba probeert de Verenigde Staten daarmee een mogelijke aanval op het eiland te rechtvaardigen. President Diaz zegt dat Cuba geen agressieve plannen heeft tegen de VS. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
13: Er kan nog meer bij.
12: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Please, please, please.

0: AM.
1: 10cc draaien uit 77. Good morning, Judge. Goedemorgen. Mireille Mathieu daarvoor. Hinter den Coulissen, Bon Paris uit 69. En de eerste was een loflied, The Moments and the Whatnots. Girls uit 1975. We zetten een auto in de schijnwerpers. Een legendarische auto.

0: Een nieuwe dag is begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer, tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuw.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: Seabreeze AM.
1: Net hadden wij 74 de Cat Captain. De Yardbirds zijn 65 met For Your Love. En Simon & Garfunkel uit 70 met Cecilia. Een blondje nu, dat wat aandacht wil.

0: Seabreeze AM.
1: Pierre Rapsa hadden we uit 76. Judy S.C. Judy Driscoll daarvoor. Brian Auger en The Trinity. This Wheels on Fire uit 68. Je kent het ook van Absolutely Fabulous. En The Blue Ridge Rangers was de eerste. Heart of Stone uit 73. Origineel van de Fontaine Sisters.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Yermak was als stafchef van Zelensky de op één na machtigste persoon in Oekraïne. In november vorig jaar stapte hij op na een huiszoeking. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en lokale en provinciale bestuurders. Na aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Volgens premier Jette moeten mensen die gewelddadig zijn tegen medewerkers en hulpverleners keihard worden aangepakt. Jette benadrukt dat de spreidingswet voor elke gemeente geldt. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting bij de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: naar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
7: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
7: Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.

0: Française, Séverine heette ze. En ze kwam uit op het Eurovisie Songfestival van 1971 voor het Prinsdom Monaco. En ze zong une banque, une arbre, une rue. En dat betekent zoiets als een bankje, een boom en een straat. Dan kan Martin van Kampen, mijn vrienden, het is 8 uur geweest, jij het bed. En dan zeggen wij...
1: Good morning, sun beams for silk smile through. Good morning.
0: Het is alweer dinsdag 18 mei 2026 moet ik zeggen. Ook vandaag weer een nieuwe morgenster. Zo rond 20 over 8 de aanwijzingen. 8:30 de oude nieuwsfeitjes. En 9:20 dan krijg je de uitslag van de morgenster.
1: Goedemorgen.
0: En wat dacht je van lekkere muziek? We gaan terug naar het jaar 1981. Een mooi jaar was dat. Het jaar dat ik verkering kreeg. Ja, is alweer lang geleden. David Gates, een mooie ballad. Dit is Take Me Now. Goedemorgen.
2: I need

Het was een beetje wat je hoorde in de jaren 80. Als je ging solliciteren, dan zeiden ze altijd: belt u ons niet, wij bellen u wel. Dit was Sugar Love uit 1975. En don't call us, we call you. Dan nu een Amerikaanse zangeres, maar ze woont sinds 1970 in Geleen. Heb ik het over Lori Spey. En haar bekende hit uit 1982 is deze. En die heet How Many Times.

De bekende hit van Lori Spee uit 1982. En ik zei het al, ze komt oorspronkelijk uit Amerika, maar ze woont in Geleen sinds 1970. How many times hoorde je? Hey, straks gaan we de opgave van de Morgenster doen. Zo was pen en papier bij de hand pakken, zodat je mee kan doen. Maar we gaan eerst nog een plaatje draaien van Fats Domino. We gaan een heel klein stukje met hem wandelen naar New Orleans. 1960 komt het alweer vandaan.

En we gaan weer op zoek naar de morgenster van deze ochtend. Vandaag zoeken we een singer-songwriter, afkomstig uit Gibraltar. Hij werd geboren op 18 mei 1944. Hij schreef samen met Mike Hazelwood diverse hits in de jaren 70. En verder schreef hij onder andere nummers voor Tina Turner, I Don't Wanna Lose You en Whitney Houston, One Moment in Time. Voorts is hij medeschrijver van The Air That I Breathe van The Hollies en To All the Girls I Loved Before van Julio Iglesias en Willie Nelson. En ook nog Nothing's Gonna Stop Us Now van de formatie Starship en When I Needed You van Leo Sayer. Hij vertrok als 16-jarige naar Amerika en vormde samen met Steve Rowland in 1966 de groep The Family Dog. Nou, welke morgenster zoeken we straks zo rond 20 voor 9? Dan gaan we onthullen en draaien we natuurlijk ook een plaat van onze morgenster.

De grote Demis Roussos, ja, met zijn grote gewaad aan, zijn grote baard. En ja, een beetje warrig hoofd heeft hij altijd uit Griekenland. En 1973, deze plaat van zijn album Ovidus in Schönes Mädchen aus Arcadia. Of die ooit hem ontmoet heeft, dat weet ik niet hoor. Maar we gaan nu wel richting Volendam. En natuurlijk met onze eigen Cats. De palingpop ten top noemen ze het wel. En terug naar het jaar 1967. Een heerlijk nummer. Without your love. Ja, zonder liefde, wat zou het dan zijn?

0: was de grote doorbraak in 1970 natuurlijk van de Engelse zanger Gilbert O'Sullivan. En het mooie nummer Nothing Rhymes.
1: Radio Seabreeze heeft de muziek met eeuwigheidswaarde.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Het is muziek met eeuwigheidswaarde en die blijven hier draaien bij Radio Seabreeze. Maar het is ondertussen 8:30 geweest, betekent de hoogste tijd voor de oude nieuwsfeitjes. Goedemorgen, Aria.
2: Goedemorgen, Milko. Ik heb vandaag oud nieuws van 19 mei. 1935. Adolf Hitler opent het eerste stukje autobaan. Het is overigens niet de eerste autosnelweg, want die eer komt Italië toe met de snelweg tussen Milaan en Varese in 1924. In 1964 is de oprichting van het secretariaat voor de niet-christenen van de Romeinse Curie door paus Paulus VI en benoeming van kardinaal Paolo Marella tot president. 1965. De landschildpad Tui Malila sterft in Tonga op 188-jarige leeftijd. 1996. De hockeysters van HGC winnen de landstitel in de Nederlandse hoofdklasse door titelverdediger Kampong met 1-0 te verslaan in het tweede duel uit de finale van de play-offs. In 1999 wint Lazio Roma de laatste editie van het toernooi om de Europa Cup 2. In de finale in Birmingham is de Italiaanse voetbalclub met 2-1 te sterk voor het Spaanse Real Mallorca. En tot slot 2003. Een troepenmacht van 50.000 Indonesische militairen begint aan een grootscheepsoffensief in Aceh. Dit waren de oude nieuwsberichten van vandaag. Graag tot de volgende keer.
0: Dankjewel voor het oude nieuws, Aria. En van mij ben je nog steeds de mooiste. En daarvoor dit plaatje natuurlijk van Charlie Rich. En die heet The Most Beautiful Girl.

Het origineel kwam uit 1965 en werd toen gezongen door Boudewijn de Groot natuurlijk zelf. Maar dit was een mooie duet van André van Duin samen met Boudewijn de Groot. En hij heet het ook Een Meisje van 16. En dat brengt ons bij de uitslag van de Morgenster. En wie zoeken wij nou? Het was niet zo moeilijk. De Amerikaanse zanger Albert Hammond. Nou, ik denk dat iedereen het wel goed had. En daarvoor krijg je natuurlijk een applaus. We gaan terug naar 1974 met Albert Hammond. Dit is I'm a Train.

country zanger John Denver. Ja, hij kwam om in zijn eigen vliegtuig, helaas, om het leven. Take Me Home, Country Roads. Een mooie country zanger is het ook wel. Mooie hits gemaakt in de jaren 60, jaren 70. Prachtig. Dan nu een Nederlandse band. Ze hebben heel veel Engels werk gemaakt en ze zijn voornamelijk bekend geworden in de jaren 90 met het nummer You. En dan heb ik het waarschijnlijk, weet je wel over wie het hebt, natuurlijk over de formatie Ten Sharp. En ze hebben een album gemaakt in 2023 en die heet When the Music Stop. En daar staat een nummer op, Every Day, maar dat hebben ze ook in Nederlands opgenomen en dan heet het Elke Dag.

0: Niels Hermans en Marcel Kaptein. Ja, natuurlijk samen vormen de formatie Ten Sharp in Jorden elke dag. En het is ook in het Engels en dan heet het Every Day.
1: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
2: Goedemorgen.
0: Nou, dat lijkt me een goed idee om jij even een kopje koffie in te schenken. Dan blijf ik gewoon even lekkere muziek draaien hier op Radio Seabreeze. In de ochtendshow eruit, elke werkdag te beluisteren tussen 8 en 9 met wisselende presentatie. Vandaag is het mijn beurt, maar ook Anne Zijlstra en Marcel Joustra die verzorgen eruit. En dat doen ze maandag, donderdag en vrijdag. Dit is Al Stewart, terug naar 1976, On The Border.

0: helaas. Ik moet François Hardy afbreken, want het is al bijna 9 uur en betekent dat hij helemaal klaar zit. Elibert Maaltens met zijn maatwerk in de muziek. En hij heeft beloofd een heel mooi programma van te maken. Hij zit al klaar straks na het nieuws van 9 uur. Dit programma is er morgen weer. Ben ik er ook weer. Arias er ook weer met het oude nieuws. En natuurlijk weer heel veel lekkere muziek. En een nieuwe morgenster. Ik bedank je voor het luisteren. Hou hem lekker hier bij Radio Seabreeze. Ik zeg graag tot morgen. Dag, dag.
1: Met nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Yermak was als stafchef van Zelensky de op één na machtigste persoon in Oekraïne. In november stapte hij op na een huiszoeking. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en lokale en provinciale bestuurders. Na aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Volgens premier Jette moeten mensen die gewelddadig zijn tegen medewerkers en hulpverleners keihard worden aangepakt. Jette benadrukt dat de spreidingswet voor elke gemeente geldt. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Het motief van de schietpartij is onbekend. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. 5, 4, 3, 2, 1. Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
15: The greatest music ever made. Classic hits.
16: Seabreeze. Seabreeze AM.

Opening van Mark voor de kindermuziek op deze dinsdag. Cliff Richard en In the Country. En daar komt deze muziek ook vandaan. Ja, Mark voor de kindermuziek In the Country. Natuurlijk, want daar leef ik en woon ik zelf ook heerlijk. En ja, tot 10 uur ben ik weer bij je. Met een reis door al die mooie muzieknummers die ik heb kunnen vinden. En we kwamen eruit vanochtend. En ook hij was er weer. Milko Roodnat. Geweldig. En we gaan naar de jaren 50. Een sextet dat ik heb leren kennen bij mijn opa thuis. Op de radio hoorde ik dat. Hazy Osterwelt sextet en de Criminal Tango.

hadden we natuurlijk van de Rolling Stones. Ook geschreven door Keith Richards en Mick Jagger. Ruby Tuesday. En door heel wat artiesten uitgevoerd. Maar dit was een uitvoering van Don Williams, de countryzanger. Jazeker. En we gaan naar Nederlandstalig. Circus Custers kwam ik tegen in de kast. Ja, de platenkast natuurlijk. En ja, toen dacht ik, Monica, nee. En ik ben verliefd, ook nee. Een live versie. Hier is Louise.

zijn toch heerlijke nummers van Circus Custers. Zoals deze Louise. Lieve Louise. En we gaan naar Casey. Casey and the Sunshine Band. Ja, daar zou hij het wel moeten doen natuurlijk. Please don't go.

als je goed opgelet hebt, dan weet je dat ik in 1982 ben blijven hangen. Hot Chocolate met de hit I Started With A Kiss. En we gaan naar Frankrijk. Michel Delpech, La Divorcée.

Charlie Rich, The Most Beautiful Girl. Uit 1973. En we gaan naar een nummer dat geschreven is in 1906 door Louis Davids. En het werd toen uitgevoerd met zijn zus Rika Davids samen. Een reisje langs de Rijn. Ja, je kent het natuurlijk allemaal. En ik heb de versie van natuurlijk Willy en Willeke Alberti.

Nee, aan Willeke Alberti. Dat reisje langs de Rijn. Ja, het weet wat. En ik moet je zeggen, ik heb het vaak gezongen op gezellige middagen met hele gezellige mensen. En dan deed de hele zaal mee. Ja, dat kan gebeuren. We gaan naar The Village People. Tja, natuurlijk YMCA. Heerlijk. Gewoon lekker even meedoen. En dus

Yes sir, I can boogie. Het geluid van de jaren 70 van Baccara. En we gaan naar 1973. The Free Electric Band. En dan weet je dat ik het heb over Albert Hammond.

Electric Band, Howard Hammond. En de klok is genadeloos. Ik moet afscheid nemen en de laatste plaat aankondigen. Want de koffie staat te pruttelen bij Toon Polderman. Koffie compleet natuurlijk straks tussen 10 en 11. En ach, ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met maatwerk in de muziek. En die laatste plaat, een disco nummer van Karen Young, Hotshot. Maak een fijne dag en weer tot morgen. Dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen vanwege ebola in Congo en Oeganda. Het sekswerk meldt een adviespunt. SMAP meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind wordt het 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Is de uitverkoop nu al begonnen?
13: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Sea Breeze AM. Ga snel kijken
14: op radioseabreeze.nl. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Ja, dat is leuk, hè? Plaatje van Grupo Sportivo. Ook alweer jaren geleden laat zijn vrienden alleen de fluiten en begint. Dat mag tegenwoordig niet meer, maar dan kan je er zelfs een hele vette boete voor krijgen.
1: Oh. Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezellig.
0: Heel bijzonder goede dinsdagmorgen, luister vrienden. Jawel, het is dinsdagmorgen en de hoogste tijd voor koffie compleet op uw favoriete radiozender. Radio Seabreeze, 1098 kHz. In de middengolf voor Midden-Nederland. Ja, Noord-Nederland moet nog heel even wachten, want ja, ze zijn al druk aan het werk daar boven op het dak van het aquaverium. Dus dat duurt nog eventjes, maar in ieder geval, ja, het gaat binnenkort wel gebeuren hoor. Ik ben ervan overtuigd. Ja, voor alle verliefde mensen onder u heb ik hier een hele mooie plaats van Majority One. Majority

0: Because I Love. Ja, Because I Love, dat kan ook. Ja, het is maar net hoe je bekijkt. Majority One. En aan het einde van het plaatje hoorde je dat de gat van de plaat niet helemaal in de midden zat. Ja, dan hoor je dat hoort er gewoon bij. Dat is hartstikke leuk bij deze plaats van Majority One. Ja, vind ik wel hoor. Oeh, man.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie.
0: Lekker bakje koffie compleet en hier is Fancy met jouw liefde is zo enorm warm. Ja, nou, lekker zomersplaatje.

Antje, ja, Habibi, oftewel ja, jouw liefde in de zon. Een lekker plaatje van Fancy en dat allemaal gedraaid hier in Koffie Compleet, luister vrienden. Het is ja, dinsdagmorgen en de hoogste tijd voor fijne muziek. Hoe bedacht u bijvoorbeeld van de Rumors? Ja, kent u hem nog? Sugar Baby Love.

Sugar Baby Love, een heerlijke plaat hier van de Rubets. En dat is ook al lang geleden. Ja, zoals de meeste platen die we draaien hier op Radio Seabreeze heel lang geleden zijn, was dit ook het geval. Nou,

Ik hoop het hoor, dat het allemaal niet hoeft, dat je niet in het leger hoeft om te gaan vechten in de oorlog. Want als er oorlog is, ja, dan moet je toch niet aan denken. Laten we eerlijk zijn, laten we maar gewoon lekker met z'n allen in vrede leven. Dat is veel leuker.

Ja, ja. Johnny, Jorty Jong met I'm Gonna Get Mary. Een lekkere, mooie plaat uit het grijze wijze verleden van Sascha en Paul. En ja, dat is toch leuk om naar te luisteren. Eerlijk is eerlijk is eerlijk bij Radio Seabreeze. Kent u deze nog? Herinner u zich deze?

0: Hits 东部的梦。
1: Die nacht bevond ik mij op de snelweg naar Saint-Tropez. Ik voelde aan mijn stuur dat het behoorlijk begon te waaien. In een bocht, toen mijn koplamp de berm bescheen, zag ik een

Ja, dit was de Ton Hans, oftewel Hans van Tollen. Hij was onderweg naar Saint-Trempé. Hij nam een liefster met zich mee. Oh, nou, dat kan allemaal gebeuren. Heb je trouwens niet veel meer, hè? Dat mensen staan te liften. Vroeger had je dat bijvoorbeeld bij Amsterdam. Had je een speciale liftersplaats. Er stonden al die studenten te liften. En bij Utrecht had je dat ook. En bij nog veel meer plaatsen als je de grote weg op ging. Want zoveel grote wegen hadden we vroeger niet, hè? Misschien kunt u zich nog herinneren. Als je naar Limburg moest bijvoorbeeld, dan had je heel veel kleinere wegen waar je doorheen moest als je vierde onderweg, voordat je in Maastricht was. Ja, het is allemaal wat. Maar ja, tijden veranderen allemaal. En daar had je ook heel veel liftersplaatsen. En ja, ik weet niet of je wel eens iemand meegenomen hebt. Ik niet, moet ik eerlijk zeggen. Want ik vertrouwde dat nooit zo erg. Zo'n lifter in de auto. Wat moet je met zo'n wildvreemde snuiter, joh? Of snuitster, wat maakt er ook allemaal uit. Nee, ik heb het nooit gedaan. Hier op Radio Cyberis, luister vrienden, en hier is Gilbert O'Sullivan en ik geloof erop.

Als ik het zie, dan geloof ik het pas hoor. Die was niemand minder dan Gilbert O'Sullivan. U kent hem allemaal nog wel, in 1975. Ja, dat mannetje met zijn pofbroekje aan en zo. En zijn petje had hij ook meestal op. En dan zat hij lekker achter de piano te spelen. Onder andere bij het programma van Tieneke destijds. Bij Radio Veronique. TV, RTL Veronique moet ik zeggen. Het was niet Radio Veronique. RTL Veronique. En daar had Tieneke de Nooi. Tussen 5 en 6 had ze daar een speciale middagshow. En ja, Gilbert O'Sullivan die kwam daar regelmatig langs. Ja, is toch leuk? Is toch leuk?

0: gezellig mee kan zingen van ja, niemand minder gebracht door Rita Wijjong. Samen met Javi Escalera. En ja, dat is toch leuk. Ja, Javi, dat is ook een leuke naam. Mijn kleinzoon heet Ravi en dit is Javi. Het is allemaal wat. Radio Cibris, Europe's number one.
1: Koffie compleet met Tom Polderman. Koffie compleet met Tom Polderman. Koffie compleet met Tom Polderman. Radio Cibris met Tom Polderman.
0: Radio Cibris, ben ik, zei de gek, Tom Polderman op Radio Cibris 1395 en 1098. En 1395 nog heel even wachten, maar de 1098 zeker weten. En live.radiocibris.nl. En live schrijven met een V. Ja, niet met een F, hè, want dat is een ander live. Ja, het is wat. Hier is Glenda Peters met Never Let Me Down.

Never Let Me Down, Glenda Peters. En ja, Glenda is ooit ontdekt door een man die zijn weer gaan die kende destijds. En ja, die had een hele leuke show op de Nederlandse radio, Nederlandse televisie, om precies te zijn. Ja, Henny Huisman natuurlijk. Kent u het nog herinneren, luister vrienden? Ja, wel in zijn Soundmix show. En daar trad Glenda Peters op. En op een gegeven moment heeft ze gewonnen. Dat is leuk, ze heeft gewonnen toen die tijd. Nou, dat is toch fantastisch, hè?

0: Devils waren dit. Ja, met bittere tears. Ja, bittere tranen. Nou ja, dan heb je een zakdoek nodig, hè.
1: Radio Seabreeze. Beste keus voor Oldies Radio.
0: De beste keus voor Oldies Radio. Ja, misschien kunnen ze nog wel herinneren. Luister, vrienden, we hadden destijds Dana. Wat een fantastische zanger is ze er altijd. Ja, de

0: Sprookjes. Je moet alleen maar de waarheid vertellen. Sprookjes, daar hebben we helemaal niks aan. Dit was een leuke plaat van Dana. Ook alweer uit het grijze wijze verleden.
1: The greatest music ever made. Classic hits.
0: Seabreeze AM. Zijn radio Seabreeze AM, de gezelligste van de hele wereld en bij de omgeving. Ja, oké. Kijken we op de klok, wat zien we dan? Nou, wat ziet u? Ja, het is bijna 11 uur geworden. Tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet. En voor vandaag, voor deze dinsdag. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering. En straks is hij er weer, hè. Onze eigen Wiebe Chris. Ja, die gaat er ook weer wat leuks mee doen en maken. En gaan ze maar door. Blijf luisteren naar Radio Seabreeze, want wij brengen de leukste programma's van de hele wereld en bij de omgeving. Hier in ons kleine kikkerlandje. Ja, geloof het of niet, waar we een klein land al niet groot in kan zijn. Oké, dat gaan we doen. Een leuke plaat draaien van de Buffoons. We gaan meenemen naar Arizona.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Foodwatch testte 64 producten in 4 verschillende landen. In 49 van de producten werden pesticidenresten gevonden. In 45 van die geteste gevallen waren het bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden, aldus Foodwatch. De in Nederland geteste producten worden verkocht bij de Albert Heijn en de Jumbo. Het commissariaat voor de media concludeert na onderzoek dat algoritmes van sociale media de democratie bedreigen. Volgens het commissariaat zien de techbedrijven de sociale media als verdienmodel en letten ze niet zozeer op de inhoud, ook niet als die onbetrouwbaar of controversieel is. Het commissariaat heeft op basis van bestaande wet en regelgeving een zogenoemde routekaart opgesteld, waarmee Nederlandse en Europese beleidsmakers en toezichthouders verandering kunnen aanmoedigen of afdwingen. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. Het sekswerk Meld- en Adviespunt, SMAP, meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar als dauw raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind wordt het 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
2: Er kan nog meer bij.
3: T-shirts, mokken, posters, pennen.
1: Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Hallo, daar zijn we weer.
6: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
5: Koud, hè?
7: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
5: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt zo heftig, hoor.
8: Landgenoten.
9: Lekker stemmetje, even overnieuw.
10: Binnen zonder kloppen.
11: Nee, maar
10: lekker.
11: Waar is iedereen dan? Hallo?
12: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
13: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen ook al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereld Radio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handenvol alleraardigste internationale deuntjes uit de vorige eeuw. Dit uur zijn we ook weer lekker internationaal bezig met onder andere Chubby Checker, The Outsiders, Willie T, The Golden Earrings, Jimmy Erik, Otis Redding, Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, The Jackson 5, The Drifters, Chris Roberts, The Neville Brothers, Palito Ortega. En we begonnen de show met Chris Rainbow, de alias van poprockzanger Christopher James Harley uit Schotland, met de tipperaren plaat Living in the World Today uit 1978. Chris was vaak te vinden bij de Alan Parsons Project en maakte jingles voor Radio 1 en Capital Radio. En bouwde bijvoorbeeld zijn thuis in de Vital Spark Studio op het eiland Skye. Hij overleed in 2015. De tweede in de lijst is van Ernest Evans, alias Chubby Checker en de Mary Ann Limbo. Die liet volgens Luc de Jong jouwde vroeger haar kuiten zien. Checkers artiestennaam ontstond door het feit dat hij door zijn vrienden al Chubby, Engels voor dikkertje, mollig, werd genoemd en zijn Fats Domino imitaties. Hij trouwde in 1964 met de Nederlandse Miss World Rina Lodders.

In het eerste triootje non-stop verwelkomen we de Drifters met Kissing in the Back Row of the Movies uit 1974. De Golden Earrings met een S, ja, van toen uit de 60s met Dong Dong Dicky Dicky Dong uit 1968. En nu eerst Johnny en Rijk met Pa wil niet in bad uit datzelfde jaar 1968. Een kroeg.

De Europaradeplaats vandaag is van Chris Roberts uit Berlijn. En heet Mijn Name is Hazen. Bekend liedje. Ja, let maar op. De slagerzanger van Joegoslavische origine heet officieel Christian Frans Kluzak. Hij was vanaf 1989 gehuwd met slagerzangeres en actrice Claudia Roberts. Hier kennen we het desbetreffende liedje van het Noord-Hollandse Lowland Trio, dat in 1973 een 12e plaats haalde.

In het tweede setje van drie Amerikaanse toppers van toen kun je genieten van Nancy Sinatra en haar eeuwige vriend achter de microfoon Lee Hazelwood met de Greenwich Village Folk Song Salesman. Soulzanger Otis Redding staat gereed met The Love Man uit 1967. En we starten met de Amerikaanse zanger-producer Willie J. en Walking Up a One-Way Street. Willie kwam uit New Orleans en introduceerde de street beat funk door middel van de Mardi Gras Engines.

Zometeen hoor je de Engelse rockband The Move uit Birmingham met Blackberry Way uit 1968. Voorafgegaan door de Neville Brothers uit Louisiana met de Bob Dylan song Yellow Moon uit 1989.

derde blokje van drie niet te versmaden tippers en toppers zijn de Argentijnse acteur en zanger Palito Ortega met Yo Tengo Fe verzameld, samen met de Jackson 5 en de Little Bitty Pretty One. En nu eerst de Amerikaanse outsiders uit Ohio en Time Won't Let Me, die in Nederland de vijfde plaats haalde in 1966. Er gingen er meer dan een miljoen van over de toon.

Orchestral Maneuvers in the Dark komt uit Liverpool. Met So In Love van 1985 staan ze als reserve op 14 in onze playlist. De synthpop song haalde de 7e plaats in de top 40. Na 1986 hield de groep het voor gezien.

afsluitende instrumentale is van de Duitse gitarist, drummer en pianist Florian Marti en de Bad Blues Boogie van zijn album Sing and Swing. Met dit deuntje gaan we naar het 12 uur radio nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middagbreeze. Morgen is er om 11 uur weer een nieuwe BZK met drie handen vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Tot dan!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Openbaar Ministerie heeft meerdere aangiftes tegen Tweede Kamerlid Gidi Markkessower ontvangen. Het gaat over zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Vorige week zei Markkessower voor de camera dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De aangevers vinden dat die uitlatingen aanzetten tot geweld en haat. Het OM in Amsterdam gaat de aangiftes beoordelen. Vorige week woensdag is op het Spaanse eiland Ibiza een 23-jarige Nederlander opgepakt. Hij had 56.000 ecstasypillen en een kleine 50 kilo ketamine bij zich. De Rotterdamse politie heeft ondertussen een loods doorzocht die op naam van de gearresteerde man uit Den Bosch staat. In de loods werd ruim 100 kilo MDMA en ook 1000 kilo grondstoffen voor de bereiding van drugs gevonden. In de loods was een 33-jarige man aanwezig, ook hij is aangehouden. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het tot donderdag oefeningen houdt met het nucleaire arsenaal. Daaraan doen ruim 64.000 militairen mee. Er wordt onder meer geoefend met het lanceren van ballistische en kruisraketten. Ook buurland Belarus zou meedoen aan de oefeningen. Rusland gebruikt Belarus als uitvalbasis voor zijn strijdmacht en zou een deel van zijn nucleaire arsenaal daar hebben gestationeerd. Oekraïne is woedend over de oefeningen en spreekt van ongekende provocatie voor de wereldwijde veiligheid. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Foodwatch testte 64 producten in 4 verschillende landen. In 49 van de producten werden pesticidenresten gevonden. In 45 van die geteste gevallen waren het bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden. De in Nederland geteste producten worden verkocht bij de Albert Heijn en de Jumbo. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
14: 10 jaar. naar Radio Seabreeze.
15: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
16: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
14: Feel the breeze.
17: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

voor het afgelopen uur binnen zonder kloppen. En wij zijn er tot 1 uur vanmiddag met mooie muziek. We hebben Bruce Springsteen meegenomen. We hebben Duran Duran, de Bee Gees, Nick Kamen. Maar nu eerst Don.

Radio Seabreeze. En ditmaal over The River van Bruce Springsteen. En die komt uit 1980 en is een van zijn meest persoonlijke nummers. Het staat op het dubbelalbum The River en vertelt een aangrijpend verhaal over liefde, dromen en het harde leven. Met de sobere opbouw en emotionele zang weet Springsteen direct te raken. Een tijdloze klassieker vol gevoel en herkenning. In Bart's Middagbreeze, Bruce Springsteen and The River.

0: Ik luister altijd.
1: Leuk dat je luistert en fijn dat je normaal hebt staan op de 1098 AM. En natuurlijk overal op streamlive.radiosybris.nl.

daarvoor Duran Duran en Reflex. En dit was een remaster uit 2010 die ik voor je draaide. Dit is Bart's Middag Breeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Breeze.

van vandaag. En die gaat over Each Time You Break My Heart van Nick Kamen. En die komt uit 1986 en was zijn grootste hit. Het nummer werd mede geschreven door Madonna, die ook achtergrondzang op de track verzorgde. Met die typische jaren 80

nummer, vooral in Europa, goed aan. Een stijlvolle popklassieker die perfect past bij het geluid van die tijd. In Bart's Middag Breeze. Nick Kamen, hier is Each Time You Break My Heart.

beetje een droevig verhaal met een niet zo goede afloop. Ik kon je niet redden, de nieuwe single van Harold Verwoerd. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks om 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website www.radiosibris.nl. Dat is radiosibris.nl. En je hebt nog één plaat voor mij te goed. En dat is er een van Lionel Richie. We draaien My Destiny uit 1982. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Je wordt bedankt voor het luisteren en heel graag tot morgen. Dan zijn we er weer om.

0: met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er is door vakbond FNV een meldpunt voor de beveiligers op Schiphol geopend die sinds gisteren zijn overgegaan naar een andere werkgever. De vakbond wil met het meldpunt problemen, ervaringen en signalen binnenhalen om te kijken waar de beveiligers tegenaan lopen. Op dit moment is het chaos op de werkvloer van Schiphol. De luchthaven werkte altijd met 5 beveiligingsbedrijven, nu zijn dat er nog 3. Gisteren ontstonden door de nieuwe werkwijze in verschillende vertrekhallen lange rijen en misten passagiers hun vlucht. Volgens de advocaten van de 53-jarige Saïd R. heeft de EBI in Vught meegeluisterd naar de gesprekken die zij met hun cliënt hebben gevoerd. Eind april kwamen de advocaten erachter dat de gesprekken op de gang te horen waren geweest. Zij hebben de EBI om uitleg gevraagd, maar nog geen antwoord gekregen. R. kreeg eerder een levenslange gevangenisstraf en zou vandaag mogelijk een verklaring afleggen over de moord op Ranko Shekish in 2016. Dat gaat niet door omdat de advocaten dit niet met hun cliënt hebben kunnen voorbereiden. Een rechter in het Belgische Dendermonde heeft de nog altijd voortvluchtige drugsbaron Bolle Jos tot 8 jaar celstraf veroordeeld. Dit vanwege een drugsmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. Daarnaast heeft Jos Leidekkers een boete van €80.000 en een havenverbod van 10 jaar gekregen. De rechter gaf zijn handlangers celstraffen tot 10 jaar, boetes en ook een verbod voor de Antwerpse haven. Bolle Jos zou in Sierra Leone wonen en ook Nederland doet verwoede pogingen hem uitgeleverd te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. In het zuiden van Spanje zijn bij een schietincident zeker 2 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Spaanse krant El País. Er zouden 4 zwaar gewonden zijn gevallen, onder wie 2 kinderen. Nadat de dader eerst op de vlucht was geslagen, heeft hij zichzelf aangegeven op het plaatselijke politiebureau. De 2 overledenen zijn zijn ouders en 1 van de zwaar gewonden is zijn 7 maanden oude zoontje. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395

0: Charles, muziekboutique.
1: We begonnen met een nummer uit het jaar 1971. Het kwam binnen in april, maar het werd wel een zomerhit. Destijds goed voor een nummer 3 notering. Juan Bastos, dat is geen hoofdvlieger, maar wel een leuke plaat om het programma mee te beginnen, dacht ik zo. Loop die love. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier bij Radio Seabreeze. En na Juan Bastos, een beetje onvervalste discomuziek voor rekening van de Bee Gees. Even die mooie van ze uit de jaren 70. Dit is Tragedy.

band gevormd rond drie succesvolle broers Robin, Maurice en Barry Gibb. En alleen Barry Gibb is nog in leven. Tragedy heeft die mooie disco hits van ze uit de jaren 70.

dan moet je wel even 60 jaar graven in je geheugen. Want uit dat jaar dat deze fraaie Motown-klassieke verrekking van de Four Tops, Reach Out, and I'll Be There.

0: Blijft toch een mooie klassieker, hè? De Four Tops en Richard en Albider. En kijk eens naar de klok.
1: Paul van der Mark, gaan rijk der Hollands groen.
0: Precies, daar zijn we toe. We draaien weer eentje uit die mooie lijst. Rob de

0: heb hier een verzamel-cd liggen van David Bowie, The Best of Bowie. En als ik naar de nummers kijk, zou ze eigenlijk allemaal wel kunnen draaien. Heerlijke muziek blijft dat. Golden Years.
1: Goedemiddag van 1 tot 2. Paul's muziek kwartier.
0: En gistermiddag las ik dat Dennis Locorrière overleden was. En zou je zeggen, wie is dat? Nou, hij was de zanger en medeoprichter van Dr. Hook en de Madison Show. Nou, de nagedachtenis aan hem. Een van hun hits.

Hij was overigens niet de man met het ooglapje op, want dat was Dennis Sawyer. Die overleed al in 2018 op 81-jarige leeftijd. Dr. Hoek in de Medicine Show. En de baby makes me blue jeans talk. Ja, ik moest even kijken naar de titel. Ik was het vergeten. Sorry.

Even de eerste hits van de Doors. En daarvoor zaten wij in het jaar 1967. People are strange. Het is mooi bekijkt. Maar soms ben ik er wel met eens. We gaan naar het eind van de jaren 70. Met Senseros. Ah, mooie klassieker dit. Deze dinsdagmiddag hier bij Radio Seabreeze. Leuk dat je erbij bent.

0: er is zoveel mooie muziek gemaakt. Daar kun je een radiostation 24 uur per dag van laten draaien. En dat doen we dan dus ook. World Support, Sincero's waren dat.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ja, we hadden een stevige draaien. Een nummer dat niet verder kwam dan de tipparade. De Amerikaanse DJ Gordo en de Nederlandse DJ Renier Zonneveld. En ja, het is gewoon een lekker zomers nummer. Loco, loco.

0: Ja, het is wel een beetje een clubhit, maar ja, ja, ik vind het toch best een aardig nummer. En jammer dat dat geen hit is geworden, want het was een mooie zomerplaat geweest. Loco Loco! En dat was Reinier, Zonneveld en Gordo.
1: Een mooie muziekbalance. La douce de France. Uit het zuiden van La France. Paul van der Mark.
0: Zullen we het wat rustiger aan doen?

0: Deze mooie klassieker uit de jaren 60. Billy J. Kramer en de Dakotas. Een bed to me.
1: Music Boutique. De lekkerste muziek.
0: We gaan zo meteen weer een nummer toevoegen. Van de Galerij der Hollands Florin. Heel mooi nummer. Maar eerst eventjes deze van de Moody Blues. Dit is I'm Just a Singer. In een rock'n'roll band.

muur van geluid, maar wel mooi geluid. Een van de laatste hits van de Moody Blues. We zaten in het jaar 1973 met I'm Just a Singer in een rock'n'roll band.

Het nummer dat we gaan toevoegen is een bewerking van een nummer van de Franse zanger Florent Pagny. Hij had er in 1997 een nummer 1 hit mee in Frankrijk en België. En dan heet het Savoir Amé. Er werd voor Lisbeth List een Nederlandse tekst opgemaakt. En zelf zei zij van dit lied ooit: het is hoe ik denk, wat ik voel en wie ik ben. Dit is Heb het leven lief.

Jimmy Rappen, het zonder van vandaag voor dat hele mooie nummer. Ik heb je lief van Lisbeth List, dat we hebben toegevoegd aan de galerij der Hollands Glory. En de laatste ligt op de draaitafel, Bos Keks met Lowdown. Ik wens je zometeen heel veel plezier met Leo. Nog een hele fijne dinsdag. Wat mij betreft, tot morgen na het programma van Bart, ben ik er weer met een uurtje Mijn Muziekboutique.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vorig jaar heeft de Nederlandse Loterij, bekend van onder andere Lotto, Staatsloterij en Toto, 8 miljoen euro verlies geleden. In 2024 maakte de kansspelorganisatie nog 31 miljoen euro winst. Volgens eigen zeggen is de kansspelbelasting de belangrijkste reden voor het verlies. Vorig jaar werd er voor 5,1 miljard euro bij de spellen ingelegd. De omzet kwam uit op 681 miljoen euro, waarvan 200 miljoen euro in de laadjes van de Nederlandse staat, sportkoepel NOC-NSF en verschillende goede doelen terechtkwamen. De regeling dat toeristen visumvrij voor maximaal 60 dagen Thailand mogen bezoeken komt te vervallen. Vakantiegangers uit Nederland en 92 andere landen krijgen hiermee te maken. De regeling werd in 2024 in het leven geroepen om de toerismesector na de coronapandemie een boost te geven. De maximale verblijfsduur voor visumvrij reizen wordt teruggeschroefd naar 15 of 30 dagen, afhankelijk van het land. De regels worden aangescherpt om misbruik door criminelen te voorkomen. Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat bij een schietpartij zeker 8 mensen om het leven zijn gekomen. 5 anderen raakten gewond. De schutter opende vanuit een auto het vuur op voorbijgangers. Na zijn daad sloeg hij op de vlucht. Vervolgens werd hij door de politie ingesloten en bij het vuurgevecht dat ontstond werd hij gedood. De dader zou psychiatrisch patiënt geweest zijn. Een motief is nog niet bekend en de zaak wordt onderzocht. Volgens de Israëlische financiënminister Smotrich wil het internationaal strafhof in Den Haag hem aanhouden. Op basis van informatie van anonieme bronnen zou het gaan om vermeende misdaden tegen de menselijkheid. Smotrich is voor het volledig annexeren van de Westoever. De Israëlische financiënminister laat weten zich niet door het strafhof in Den Haag te laten intimideren. Het hof heeft bevestigd, nog ontkend, dat het Smotrich wil arresteren. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Is de uitverkoop nu al begonnen?
12: Nee, joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395

beginnen maar eens even terug naar het jaar 1980. Dat met de band met de naam DJ natuurlijk. En het nummer Regrets. En het was eigenlijk de laatste single die ze uitgebracht hebben onder die naam. En het werd eigenlijk ook niet echt een hit. Het bleef een beetje in de tipparade hangen. Maar leuk dat ik erbij ben hier natuurlijk bij Radio Cyprus. Mijn naam is Leo. En bij mij tot aan 4 uur. Paul van der Bank even bedanken voor zijn heerlijke muziekboutique. En wij gaan weer genieten van de muziek van de jaren 60, 70 en 80. En uiteraard, ze komen weer heerlijk ouderwets van de vinylplaatjes. Dus ook deze van de Darts. En dan kijk eens naar buiten. Is het zo? It's raining.

gedachten laten gaan op een wat druilerige zondagmiddag. De Lazy Sunday, dat natuurlijk gezongen door de Small Faces in de jaren 60. De band is opgericht in het jaar 1965 en hebben bestaan tot aan 1978. Worden toch een klein beetje omschreven als een Britse rockgroep. Nou ja, het is natuurlijk een klein beetje natuurlijk wat je onder rock verstaat. Ze hebben natuurlijk wel wat hitjes gehad. En dit was zeker er wel eentje, zeker in Nederland. Kijken we naar de klok, het is ondertussen 2:15. Tijd voor Nederlandse talige muziek. En ik vond hier een singeltje afkomstig van ene meneer Benny Nijman. En die is genaamd Vrij en Bij Jou Zijn.

Non-stop classics, 24 hours a day on Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

is een nummer afkomstig van Kenny Loggins en Jim Messina. House of the Pooh Corner. Ik heb bijvoorbeeld het overzichtje gekeken, maar daar staat hij dus niet bij. Dus ik weet niet eens of het een echt origineel single geweest is in de jaren 70. Want toen waren ze met name natuurlijk actief. Messina natuurlijk afkomstig van de Buffalo Springfield en Poco. En Kenny Logic, die kennen we natuurlijk ook allemaal wel. Want die hebben ook zeg maar solo allerlei hits uitgebracht. Goed, gaan we even weer een beetje richting de jaren 80. En Patricia Pai, ja, die zat blijkbaar op een gegeven moment een beetje zonder muziek. En die dacht zo van, weet je wat, laat ik eens een oud nummer in een nieuw jasje steken. The Queen for Tonight.

zo je surfplank weer meepakken. En misschien wel ergens op zee gaan surfen. Dan met de muziek van de Hondels. En Little Honda, zoals ze nummer in ieder geval genaamd. Kom maar, begin jaren 80. Toen kwamen er ineens allerlei jeugdige groepjes ten tonele. En dit was er eentje van. The Musical Youth. Tell Me Why.

als ik een nummer zo hoor, dan denk ik een beetje aan bijvoorbeeld aan O Sole Mio of iets dergelijks. Schijnt het er ook niet helemaal te zijn, want een Ralph Ruffin die heeft het nummer als een keer uitgebracht onder deze titel Always and Ever in het jaar 1964. Maar dit was dus Joe Waddy Waddy, jawel. En die doet het natuurlijk altijd weer een beetje op een vrolijke manier. Nou, op een vrolijke manier doen wij dit natuurlijk ook hier op Radio Cyprus. Daarom gaan we luisteren naar Joe Cocker. Throw it all away.

0: you're my dream come true.
1: De mooiste nummers, je hoort ze hier natuurlijk op Radio Seabreeze. En voor deze gingen we even terug naar het jaar 1976 samen met Rolls Royce. En I Wanna Get Next To You. Een stukje muziek wat ook gebruikt is in de film Car Wash. Maar ja, ik was net even te jong, denk ik, in die tijd om daar nog naartoe te gaan. Goed, we gaan door met Albert West. Treat Me Gently in the Morning.

teruggaan naar de jaren 60. En dan met Connie van der Bos en de paleis van met gouden muren. En Connie van der Bos, ja, ik vond het zelf altijd al een beetje de zangeres met de mooiste stem. Alleen ik zie dat ze eigenlijk al sinds 2002 al niet meer onder ons is. Wat dat betreft vliegt de tijd natuurlijk al een beetje. Ze heeft natuurlijk heel veel jaren natuurlijk muziekraal gewerkt vanaf 1960 af. En natuurlijk ook heel veel iets gehad, bekende en soms ook wat minder bekende muziek. En ze heeft ook meegedaan, zie ik, aan de Songfestival, tenminste de voorrondes ervan. Maar dat is er voor mij nooit verder mee gekomen. Maar goed, we gaan door met muziek hier met Radio Cyprus. 2 om 2 draaien ze nog altijd en ze komen nog altijd van de vinyl. En zo voor deze gaan we naar de jaren 80 en dat met Dan Cissé. En die is genaamd Feel the Love.

En dit was natuurlijk muziek afkomstig van Gloria Gaynor en Richard Albider. En Gloria Gaynor, nou, die maakte natuurlijk ook best wel wat disco-nummers. Maar ze werd toch niet echt de Queen of Disco genoemd. Want die titel die kwam toch eigenlijk meer bij Donna Summer te liggen. Dus ja, wat dat betreft. Goed, ik kijk naar de klok. Het is bijna 3 uur. En als we het over disco hebben, nou, dan kunnen we nog wel een beetje mee doorgaan met iemand die natuurlijk ook disco gemaakt heeft. Dat is Michael Jackson. Maar dit is een beetje een verzameling van nummers, zou ik het maar even zeggen. En dat werd gebracht in de jaren 80 door een formatie met de naam Clubhouse. Do It Again en een medley with Billie Jean. En dat noemen we tegenwoordig nog wel eens een mashup. Misschien ga ik ook nog eens een keer aan wat aandacht aan besteden, want daar heb ik ook nog wel wat van liggen.

Zeker begin jaren 80 was er best wel een beetje een nieuw fenomeen. Zeg maar twee verschillende nummers door elkaar draaien. En deze Clubhouse die deed het in ieder geval met de nummers van Dickens en Billy Jackson. En die, of van Billie Jean moet ik zeggen. En die waren natuurlijk allebei afkomstig van Michael Jackson. Goed, ik kijk naar de klok van het en nu. En dan zie ik toch al dat het bijna tijd is voor het nieuws. Want het is bijna 3 uur. En daarvoor ga ik even ruimte maken. En na het nieuws krijgen we nog wat berichtjes. En dan ben ik gewoon weer bij je terug. Tot zo.

0: geluisterd naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Royal Pop horloges van Swatch die afgelopen weekend in 3 Nederlandse filialen van het horlogebedrijf zouden worden verkocht, zijn uit veiligheidsoverwegingen naar het hoofdkantoor teruggestuurd. Zaterdag moesten de winkels in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en Utrecht dicht blijven, omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen om zo'n horloge te kopen. Er werd besloten de betreffende winkels vanwege de veiligheid 3 dagen te sluiten. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten blijken in april meer passagiers via Schiphol het vliegtuig te hebben gepakt in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om bijna 6 miljoen passagiers. Dat was een kleine 3% meer dan in 2024 en april is daarmee de drukste maand van dit jaar tot nu toe. Het aantal vluchten naar het Midden-Oosten echter zakte met 56% in naar ruim 84.000 passagiers. Vanwege de oorlog in Iran werd er niet van en naar verschillende bestemmingen in de Golfregio gevlogen. In Straatsburg heeft de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel de Europese Orde van Verdiensten gekregen. Op het moment dat het erelintje werd opgespeld, kreeg zij een staande ovatie van de leden van het Europees Parlement. De 71-jarige Merkel werd geprezen voor haar rol als verbinder tussen Oost en West. De oud-bondskanselier bedankte de EU voor de onderscheiding en waarschuwde Europa dat de waarden onder druk zijn komen te staan. De eigenaar van het Spaanse modebedrijf Mango, Jonathan Andic, is opgepakt. Dit in verband met de dood van zijn vader in 2024. Senior kwam na een wandeling met zijn zoon Jonathan om het leven na een val van een klif. Dat gebeurde in de buurt van Barcelona. Begin 2025 werd de zaak gesloten omdat er volgens de rechter geen aanwijzingen voor een misdrijf waren. In oktober werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Het weer overwegend bewolkt, hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
5: Er kan nog meer.
4: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En dat was een plaatje afkomstig van ene Nathalie. My love won't let you down. En wanneer je dan even wat verder gaat zoeken, dan kom je uiteindelijk uit bij ene Nathalie Cabaye. En dat was een eentje van Waals, oftewel iemand uit België. My love won't let you down. En ze bracht dat uit in het jaar 1983. Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Leo Schipper. We gaan terug in de tijd met Perry Como. Hier is Magic Moments.

terwijl ik het plaatje beluister, ben ik natuurlijk altijd wel een klein beetje op zoek naar wat informatie over deze bijvoorbeeld Ralph Carter. En dan weet je eigenlijk niet zo goed wat je erbij moet, want die wordt hier omschreven als een acteur en misschien ook wel als een zanger. En als je dat plaatje extra een beetje beluistert, dan hoor je dat er wel iets in wat ja, zeer in ieder geval vrouwelijk is. Dus dat is al een beetje lastig en ja, toch ook wel een klein beetje klinkt als een groep inderdaad. Maar goed, we houden het er maar even bij. Goed, we gaan eens even richting de jaren 80, 1983 om precies te zijn. En misschien luisterde je toen ook wel naar de Soul Show. En nam je daar met je cassette recorder allerlei stukjes muziek van op. Heb ik ook gedaan. Ik heb hier zelfs nog wat bandjes staan die uit die tijd zijn.

Marbles en Only One Woman. En de Marbles, dat zijn eigenlijk twee varianten van een Amerikaanse en ook een, zeg maar, Britse Australische. En van die laatste komt dit nummer eigenlijk dus vanaf van een Graham Bonnet en Trevor Gordon. En die hebben samen dus even een duo gevormd die dus de Marbles heten. En hiervoor natuurlijk Clan Campbell en Hollywood Smiles. We gaan lekker door met muziek uit de jaren 80 van Bonnet.

even teruggaan naar het jaar 1969. En dan met Yemen Corner en Hello Susie. We gaan gewoon door met meer mooie muziek, al zeg ik het zelf. Uit de film Octopussy, Rita Coolidge. En natuurlijk de theme song. All Time High.

ook een nummer, I Don't Wanna Die in an Air Disaster. En dat afkomstig van Albert Hammond. En deze Albert Hammond is geboren op Gibraltar. En daar waren ze blijkbaar daar zo trots op dat ze in 2009 daar zelfs een serie postzegels te ere van hebben uitgegeven. En deze Albert Hammond is ook lid geweest van de band samen met Steve Roland, The Family Dog. En dat klinkt misschien toch ook wel bekend. Uiteraard heeft hij daarna nog heel veel andere muziek gemaakt, onder andere bekende nummers als I Don't Wanna Die in Air Disaster en The Free Electric Band. En It Never Rains to Southern California. Dat zijn ook de grote hits die hij gehad heeft. Maar hij heeft ook zeker veel nummers gemaakt voor anderen. Onder andere Tina Turner, The Hollies, Julio Iglesias, Willie Nelson. Ja, noem ze allemaal maar op. We gaan verder met Flashdance. Dit is de afkomst van Michael Zambello.

terug naar het jaar 1964 met Jan Dean en de Sidewalk Surfing. Goed, het is bijna kwart voor vier natuurlijk. En we gaan nog even naar luisteren. Hello. Inderdaad, I love you. Beetje een vreemd plaatje. Luister maar, er zitten allerlei rare geluidseffecten in.

nummer Webster Arms Around Me. En daar werd dus ook een Nederlandstalige bewerking op gemaakt. En gezongen dus door Bonnie Sinclair. En Sla je arm om je heen, zoals die genaamd. En hiervoor dus het nummer van Yellow. Die heb ik maar even een beetje ingekort. Want die werd wel een beetje erg alternatief. Maar goed, over alternatieve muziek gesproken. Deze kan er misschien er ook wel een klein beetje wat van zijn. Van Ultravox, genaamd We Came to Dance.

betreft kijk ik alweer naar de klok en dan zie ik alweer dat ik toegekomen ben aan ons laatste nummer. Want dit was nog even een nummer afkomst van Smokey en Take Good Care of My Baby. En zo direct na 4 uur natuurlijk Hans de Knecht weer met zijn Middle of the Road Show. En vanaf 5 uur natuurlijk ook weer Bierbewaking met zijn Barkies Bonanza. En Wim de Groot straks weer vanaf 6 uur met Rockwave. En uiteraard nog heel veel andere dingen hier natuurlijk op Radio Seabreeze. Lekker blijven luisteren. Goed, ik ga eruit met Chakatjas en de Jungle Fever uit 1973. Namens zeg ik tot de

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Telegraaf meldt dat jeugdrechtadvocaten en de sociale advocatuur van mening zijn dat meldingen van kindermishandeling bij meldpunt Veilig Thuis te lang blijven liggen. Dat betekent dat kinderen lang in een onveilige situatie zitten. De wet zegt dat binnen 5 dagen bekeken moet worden of een kind veilig is en dat wordt geregeld niet gehaald. Veilig Thuis laat weten dat alle meldingen binnen 24 uur gelezen en beoordeeld worden. Met onveilige situaties gaat men direct aan de slag, maar soms blijkt een situatie achteraf ernstiger te zijn. En over 3 weken zal jeugdminister Sterk met alle instanties die bij de zaak van de ernstig mishandelde kinderen uit Stadskanaal betrokken zijn overleggen. Sterk wil dat er een scenario komt waarbij nog voor de zomer actie ondernomen wordt, omdat dit gewoon niet mag gebeuren. De minister noemt de 2 opgepakte moeders ziek in hun hoofd en heeft de Tweede Kamer gegarandeerd dat de betrokken kinderen veilig zijn. De moeders worden de komende dagen nog vastgehouden. Het Openbaar Ministerie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek. Volgens justitieminister David van Weel heeft het kabinet geen geld meer over voor het luchtalarm. De Rijksoverheid gaat het systeem dat verouderd is niet vervangen. Dat houdt in dat er ook een einde komt aan de test van het luchtalarm dat iedere eerste maandag in de maand om 12:00 's middags afgaat. Nederland telt 4278 alarmpalen en die schijnen niet iedereen te bereiken. In geval van nood stuurt NL Alert berichten via zendmasten naar mobiele telefoons. Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw kwotum voor de import van staal. Dat houdt in dat 18,3 miljoen ton staal tariefvrij kan worden ingevoerd. Dat is 47% minder dan het huidige kwotum. Het parlement wil verder het staalimporttarief buiten het kwotum van 25 naar 50% verhogen. Als de lidstaten instemmen, kan het nieuwe staalkwotum vanaf 1 juli al ingaan. Het weer overwegend bewolkt, hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: 10 jaar. naar Radio Seabreeze.
11: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
12: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
10: Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: ik heb in een grijs verleden in een of andere boekje gelezen dat dat best wel veiliger is, hè? Het is een double dutch. Hè? Ja. Door de double dutch, daar gaat de Fatback Band.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraar.

als een pub bent geweest, dan kun je erover mee praten. Als deze plaat dan gedraaid wordt, staat een complete tint op zijn Engels op zijn kop. Oh, ja. Lekker, leuke tijden. De voltooid verleden tijden. De gouden tijden van toen. Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. Zo, lieve luisteraars, zijn we weer volledig compleet. De catacombendeur staat wagenwijd open. En daar komt al dat mooie vinyl uit. Wees welkom, dit is voor jou de Middle of the Road Show.

Wij kennen inmiddels de Dolly Dots en we kennen de Lust met Patty, Marga en José. Wat dacht Peter Koelewijn? Dat kan ik ook. En zo trommelde hij een drietal aardige dames aan elkaar die ook nog eens een stukje lekker konden zingen. En dat werd Beep genoemd met de eerste bezetting gewonnen als liedzangeres. Gemma van Eck. Ja, zij was het en ze was lang niet gek. Toch? Please me. Please, dat komt uit 1979. Gouden jaren herleven. En zometeen vanuit het theater, voor jou, een fijne. Voor achter de keukengordijnen. Allereerst komt onze David Bowie nog even gezellig op visite zetten.

0: Daan en Vision,
1: David Bowie.
2: Een fijne voor achter de keukengordijn.
1: Noem het een klein kunstenaar. Noem het een prettig zanger. Ja, niks mis meer zou je denken. Nee, had ik een paar lekkere hits voor onder vliegen als een vogel. En adem en adem. Hier is
2: de Middle of the Road Show.
1: Peter Schaap.

0: Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie.

we noemen het gewoon tijdloze muziek, lieve dames en lieve heren. Beste vrienden, radiolisteners. Jawel. Deel en pas het project hoort uitstekend thuis in de Middle of the Road Show. Door de Don't Answer Me. Dan ken je dit toch? Gouden klanken van Leonard Skinner. Hier is je met Sweet Home.

0: Je gaat echt denken van, joh, het was waar. Ja, toen stond je daar. Waar stond je toen?
1: Op de dansvloer.
0: En wat draaide de DJ? Ah, natuurlijk, Dan Harmon met Relight My Fire. En wil je geloven, de plaat is nog steeds hip. Nog steeds, ja. Ik hoor het van DJ's in het land. Gewoon draaien, dat ding in de tent. Die stond weer op de kop. Gewoon gezellig. Jongen, jongen, jongen, jongen, wat een tijd. Via de bekende lange palen en digitale kanalen. Kom een beetje, ja, we komen vrijwel wereldwijd hoor, lieve luisteraars. Tuurlijk. Zal ik je een sterretje vertellen? We komen zelfs in België. Ook anders wel digitaal. En dan komen we ze tegen. Vaya con Dios.

Forever Young. Yeah.

Okay, we've got the funk. Positive Force. Maak in de plaats zo eind jaren 70. Zullen we zo'n deurtje losgooien voor... Oh, daar gaat hij al. Zware deur hoor. Katakombe deur. Hans de Boy. Hier is hij met...

0: ik denk dat een normaal mens tegenwoordig wel gewoon eventjes lekker zal nadenken. Weet je wat zo'n ticket kost?
1: Rio. En een retourtje, jongens, jongens.
0: En dan ben je ook je portemonnee nog niet veilig, hè?
1: Eens was hier Monkey, Michael Nesmith. En begin jaren 70 hield hij me zo van die apenstreken. Dus ik dacht, ik ga lekker solo aan de bak. En dat is hem nog aardig gelukt ook. Michael Nesmith hoor je met Rio. Welkom, dit is de Middle of the Road Show. En dit is Vanessa Paradis. Be my baby.

stemmen, hè? Die voice. En de zanger Barry White, every night, you're the first to lose your mind. Everything with even de laatste in de middel of de roadshow voor wat betreft vandaag. Ik moet ook de stagiaires nog even bedanken voor al die lekkere drankjes die ik hier gegeven heb. Zijn we verwend. Maak er nog een leuke voor.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Noord-Brabant heeft de politie vanmorgen 9 personen opgepakt. Ze worden verdacht van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht wordt een noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. De eerder verlengde maatregel gold tot vanmorgen 6 uur. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. Er is een celstraf van 24 jaar geëist tegen de man die verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het slachtoffer werd op 1 januari 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden doodgeschoten. Het zou hier om een vergismoord gaan. Mogelijk was drugsbaron Dennis van den B het doelwit. Zweekhorst woonde in de buurt en leek op hem. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de 58-jarige René F. opdracht voor de moord heeft gegeven. F. ontkent de beschuldigingen. Het is nog altijd onduidelijk wie de schutter in deze zaak is geweest. In het Belgische Halle is de politie bestolen van duizenden flessen lachgas die kort geleden door agenten in Brussel in beslag waren genomen. Wegens ruimtegebrek liet de politie de flessen in dezelfde loods achter waar ze werden gevonden. Agenten wisten een drugsbende op te rollen en arresteerden meerdere verdachten. Op de loods werd een nieuw slot geplaatst, maar dat mocht niet baten. Dieven hebben alle flessen met een straatwaarde van rond de 300.000 euro achterover gedrukt. Het weer. Vanavond en vannacht valt hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000 en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. In Noord-Brabant heeft de politie vanochtend 9 personen opgepakt die verdacht worden van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht is de noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Nieuwsradio. Is de uitverkoop nu al begonnen?
11: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Elke dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

Het origineel was natuurlijk van Bob Dylan. Maar Guns N' Roses wisten er ook wel raad mee. Knocking on Heaven's Door opende deze dinsdageditie van Rockwave nummertje 336. Ah, dat is toch weer vet genieten zo.

Sinds Bieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Stones met Painted Black, een van hun grootste successen uit de jaren 60 als je het mij vraagt. En tegenwoordig vindt iedereen zwart zo mooi, maar ik vind het eigenlijk helemaal niks. Huizen zwart, auto's zwart. Ik heb zelf een blauwe, by the way. Maar goed, dat terzijde. Dit is U2 en One and Only.

Eendracht maakt macht. Ja, vrienden, zo is het echt in de wereld. Als je alleen staat, sta je alleen. Maar doe je het met z'n allen, kom je natuurlijk veel verder. Het is bijna 17 minuten over 6.

De Golden Earring met Hold Me Now. Vooraf gegaan door de Nederlandstaligen van Henk Westbroek. En zelfs jouw naam, die is mooi man. Heel mooi is die man. En nu gaan we er even weer lekker tegenaan rocken. Dit is onze aller Jimi Hendrix en All Along the Watchtower.

En als je me een keer een berichtje wil sturen, dat kan natuurlijk via Facebook of Messenger of zo. Maar je kan het ook via de mail doen, bijvoorbeeld rockwave@radiocitybreeze.nl. Maar nog gemakkelijker, win@radiocitybreeze.nl. Dan komt het helemaal in orde. En als je dan eens een keer een plaatje aan wil vragen, nou prima, draai ik die voor je. Dit is Van Burg en Burning Heart.

0: Vijf over half zeven, de Loving Awareness Band met In a Movie. En fijn dat je er nog steeds bij bent.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Annette Kelly, een van hun grootste successen. Mocht je aan tafel zijn gegaan eetsmakelijk en mocht je het in je buikje hebben, dan hoop ik dat het je goed zal bekomen. Dit is Herman Brood in Wild Romance. Still Believe.

vrienden, waar ik zo gelukkig van word, zo blij van word. Niet alleen Snowy White's Bird of Paradise of de kast met woorden zonder woorden, maar gewoon alle muziek hier in Rockwave. En of het nou op de dinsdag is, de woensdag is of de vrijdag is, kan ik vast wat verklappen. Na de zomer komt de maandag er ook bij. Ja, dat is gewoon heel erg leuk. Tenminste, ik vind het heel erg leuk. Ik weet niet of jij het leuk vindt. Zo ja, stuur een berichtje naar wim@radioseabreeze.nl. Dit zal de laatste vocale worden.

0: Take a look at me now. 7:02 word ik altijd een beetje bedroefd. Nee hoor, gantje.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7:00.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de twee zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle tientallen knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, twee kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5.000 en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9.000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4.000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
2: Er kan nog meer bij.
3: T-shirts, mokken, posters, pennen.
1: Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Nederland. Nee hoor. We draaien hem amper. En in Engeland komt hij binnen in de hitlijst van 23 maart 1986.
1: Attention.
0: Ja, want dat is de datum van de lijst die we vandaag behandelen. 23-3-1986. In Engeland was het een belangrijke dag voor Chelsea. De Engelse voetbalgrootmacht won de eerste Full Members Cup. Sloeg Manchester City met 5-4. Manchester wist in de laatste 5 minuten nog terug te komen van een 5-1 achterstand. Maar het bleek niet genoeg. We gaan ons niet bezighouden met sport, maar met de top 40. De Engelse top 40. Met opnieuw een nieuwe. Op 30.
2: A new entry.
0: Hier is New Order.

0: deze week 25. The memories are
1: here. Seabreeze

0: an explosion of nostalgic pop music.
1: Het is tijd voor de hoogste nieuwe binnenkomer, de hoogste debutant.
0: The highest new entry.
1: Op 16 deze week, A Kind of Magic, hier is Queen.
2: Hey.

0: after I've done het thema van Peter Gunn. Je hoorde The Art of Noise met natuurlijk het gitaarspel van good old Duane Eddy. Ook een sterke stijger hoor, van 26 naar 12. En nog niet eens de sterkste stijger. Die hoor je straks in de top 10.
1: The Must Listen To Music Countdown. You're listening to the weekly Retro UK Top 40.
0: Hier is Mr.

0: poprock uit Phoenix, Arizona. Met de stem van Richard Page.
1: Counting down the hits, here is this week's top 10.
0: En we draaien, er was altijd de top 3. En de stijgers in de top 10. Nou, de eerste stijger vinden we op 6. Hier is Real Thing. You to me are everything. Vorige week 19. Ook wel 13 plaatsen omhoog, zeggen.

0: Cook ook nummer natuurlijk in 1986 opnieuw een hit geworden. En wat voor hit, want Sam stond vorige week op 30. Kwam die nieuw binnen met Wonderful World, deze week 5. En daarmee...
1: The biggest climber in this week's UK Top 40.
0: Samantha Fox doet het ook goed, hoor.
2: Touch me.
0: Ja, van 22 naar 4.

0: eigenlijk al niet binnen. Met Absolute Beginners. En nu weer een plaatsje omlaag. Dat betekent dat er heel veel concurrentie is in de top 10.
1: Classic Top 40 Countdown.
0: Zoals Diana Ross. Van 1 naar 2. Chain Reaction. Staat 8 weken in de Engelse top 40 in de UK Singles Chart. Stond 3 weken bovenaan.

0: Maar ze verliest de suprematie, niet meer de nummer 1, niet meer de lijstaanvoerder.
1: The most spectacular radio event of the week. UK's most favourite records, the singles chart. Attention, attention, here is an overview.
0: Een overview van de bovenste beste 10 op 10 een daler. Move Away, The Culture Club, 9 ook al gedaald. Voor week 6 namelijk, Kiss, Prince. De Bengals, die dalen ook. Van 3 naar 8, Manic Monday. En Jim Diamond met High Ho Silver, 2 plaatsjes naar beneden. Dan een stip op 6. Ja, 13 plaatsen omhoog, The Real Thing. And You, To Me, Are Everything. De sterkste stijger deze week, want vorige week 30, deze week 5, Sam Cooke en The Wonderful World. En op 4 ook al een stijger. 18 plaatsen omhoog, Samantha Fox en Touch Me. David Bowie, ja die daalde, van 2 naar 3. En van 1 naar 2, Diana Ross met de Chain Reaction. Dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Vorige week debuteerde die. Op 4. En nu al door naar de top van de lijst.
2: Number 1.
0: Cliff Richard and the Young Ones. Living Doll.
3: Look everyone, he's coming through the doors.
4: Brilliant! He didn't even open them!
3: He's here!
0: Tot volgende week voor een nieuwe aflevering.
4: Hey kids!

0: instrumental break.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de 2 zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle 10 knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, 2 kraanvogels, lama's en alpacas op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
4: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
2: Feel the breeze.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: De beste nummers van LP's, 12-inch maxi's en singles. Dit is Vinylicious met Leo van Dijk.

0: tweede golf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.
1: Een uur lang het beste van oude en nieuwe platen. Het beste van oude en nieuwe platen. Je hoort het in Vinylicious.

0: Wij halen ze van zolder. Van zolder. De platen uit jouw jeugd. Jouw jeugd. Jouw jeugd. Dit is...
1: Vinylicious. Vinylicious.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd en vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
10: The next train to arrive on platform 5 terminates here. All change please on platform 5.
11: The train departing to the splash is on platform 3.
12: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïense eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
4: Flex Estate. Own your deal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Is de uitverkoop nu al begonnen?
12: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: It's nostalgia. It's the world of the 70s with Roger D's 70s Soiree. Yes, welcome along to Roger D's 70s Soiree. 60 minutes of superb album tracks, taking you back to the 70s and dipping back into the 60s on some occasions as well. Without further ado, let's start off in the year 1979. Sit back, enjoy, and relax.

0: Great song from Lindisfarne, Meet Me on the Corner, off their second album, Fog on the Tyne, written by Rod Clements. The band formed in Newcastle, and that album was released on the Charisma and the Elektra record label and released in October 1971. Playing us out today, we've got The Kinks with Catch Me Now I'm Falling, off their 17th album, Low Budget, written by Ray Davies, released on the Arista record label on the 7th of September 1979. This has been Roger D. Hope you've enjoyed my 70s soiree. Until the next time, it's cheerio from me, The Kinks, 1979.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur je zelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
5: Flex Estate. Own your deal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
12: Er kan nog meer bij.
11: T-shirts, smokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Dream Session. Voel je de spanning in de lucht? De liefde die in deze song prachtig wordt bezongen, laat je zwijmelen bij herinneringen van zoete momenten. Het is een herinnering aan wat verloren is gegaan. Toch blijft de hoop levend. Want liefde kan altijd op

muziek ons omringt, laten we ons hart spreken. Voel de verbinding, de passie en de belofte van wat nog komen gaat. Laten we samen de volgende noten van onze liefde ontdekken. Want dit is Dream Sessions.

momenten en moeilijke keuzes. Laten we ons overgeven aan de warmte van de liefde. Ook tussen deze lofzongs vinden we de echo van onze eigen emoties. Een verbinding die nooit verbroken zal worden.

Elke droom komt ooit tot een einde, maar de muziek blijft altijd in je mee resoneren. Dit was Dream Sessions, een reis door geluid en gevoel. Sluit het moment in je hart, bewaar de klank in je ziel. En tot de volgende droom, tot de volgende Dream Sessions. Yeah.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
4: Flex Estate. Own your deal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: 10 jaar Radio Sea Breeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Sea Breeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
11: Radio Sea Breeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.

I said I needed you. You said you would always stay. It wasn't me.

0: Oh, you're the pits. You're a scum, man. You're not fit to be called a human being. I was talking to myself.
1: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
5: Flex Estate. Own your deal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïense eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Flex Estate. De nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
4: Flex Estate. Own your deal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid?